Deus do céu!

Nice case.

Don't you know,

Het viotta-ensemble speelde het quintet voor vijf blazers in A groot van Johannes Meinardus Koene. Nog een derde Nederlandse componist in de ochtendeditie vandaag. Het Radio Symfonieorkest, gedirigeerd door Anthony Witt, brengt de symfonie nummer 2 in S groot van Bernard Sweers.

Het Radio Symfonie Orkest onder leiding van Anthony Wied speelde de symfonie nummer 2 in S groot van Bernard Sweers. U luistert naar de ochtendeditie van de Concertzender, elke dag van 7 tot 10 uur. Wilt u meer informatie over de muziek die vanmorgen klonk of nog gaat klinken? Kijk dan op onze website concertzender.nl of op onze Concertzender-app. U vindt daar de speellijsten en de uitvoerende. Bekend vanwege zijn 15 opera's, liederen en instrumentale muziek is natuurlijk Richard Strauss. Voor vandaag kozen we voor zijn kwartet voor piano, viool, altviool en cello, opus 13 in C klein. U hoort het Nash Ensemble. Hier is het pianokwartet opus 13 van Richard Strauss.

Dat was de pianosonate opus 12 in F groot van Jean Sibelius. U hoorde Howard Gimson. De Zwitserse componist Ernest Bloch schreef in 1910 zijn opera Macbeth. U hoort een selectie daaruit door de Royal Philharmonic met medewerking van solist David Tews.

Dahlia Atlas Sternberg dirigeerde de Royal Philharmonic in een gedeelte uit de opera Macbeth van Ernest Bloch. Violist was David Toews. Tot slot van deze ochtendeditie het Frühlingschor van de uit de onvoltooide opera Manuel Venegas van Hugo Wolf. U hoort het Württembergische Kammerchor, het Chor der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart en het Ensemble Stuttgart.

Dat was koorwerk van Hugo Wolf als slotakkoord van deze ochtendeditie bij de Concertzender. U hoorde het Württembergische Kamerkoor, het Koor der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart en het Ensemble Stuttgart. De ochtendeditie wordt deze week samengesteld door Egbert Randewijk met dank aan Muziekweb. Morgenochtend starten we om 7:00 met het altvioolconcert van Franz Anton Hofmeister. Heeft u nog vragen over de muziek of de muzici? Op onze website concertzender.nl en in onze concertzender-app vindt u alle informatie. Het was fijn dat u weer bij ons was en heel graag tot morgen bij een nieuwe aflevering van de ochtendeditie.

Dit is de concertzender met meesterpianisten. In deze aflevering staat Vladimir Horowitz centraal. Hij geldt als een van de grootste pianisten van de 20e eeuw. Zijn technische beheersing, explosieve speelstijl en uitzonderlijke muzikaliteit maakten hem tot een legende. Maar de pianist Horowitz werd al tijdens zijn leven ook sterk gemythologiseerd. Zijn genialiteit werd zo vaak benadrukt dat zijn menselijke kwetsbaarheid naar de achtergrond verdween. Juist zijn contacten en relaties met de buitenwereld laten een andere Horowitz zien. Achter de virtuoos zat een man die behoefte had aan vertrouwen, maar ook moeite had met de verwachtingen die anderen van hem hadden. Horowitz' relaties zijn daarom geen bijzaak van zijn carrière. Ze helpen ons begrijpen waarom zijn leven zo sterk werd gekenmerkt door periodes van optreden en terugtrekking. Zijn vrouw Wanda Toscanini was natuurlijk belangrijk, ook in zijn keuze om Muzio Clementi te programmeren. Clementi was vooral bekend als de 18e eeuwse componist van oefenstukken en sonatines. Muziek die generaties pianoleerlingen voorgeschoteld kregen. Horowitz kreeg via zijn vrouw Wanda een grote hoeveelheid Clementi-partituren uit Italië in handen. Hij raakte er vervolgens behoorlijk door geobsedeerd. En hij realiseerde iets wat voor een pianist van zijn status nogal opmerkelijk was. Hij maakte Clementi weer concertwaardig. Horowitz zag iets in Clementi wat anderen gemakkelijk over het hoofd zagen. Clementi schreef buitengewoon goed voor het instrument. Zijn muziek heeft helderheid, snelheid, sprongen, herhalingen en virtuose passages die een pianist daadwerkelijk iets te doen geven. U kunt gaan luisteren naar de Sonate voor piano, opus 33, nummer 3 in C groot van Muzio Clementi, gespeeld door Vladimir Horowitz.

U hoorde de sonate voor piano, opus 33, nummer 3 in C groot van Muzio Clementi, gespeeld door Vladimir Horowitz. In de jaren 50 nam Horowitz zelfs een hele reeks sonates van Clementi op. Dat was bijzonder, een wereldberoemde pianist die een LP wijde aan de componist die in het concertleven nogal in de vergetelheid was geraakt. Maar Horowitz bracht ook moderne componisten naar het podium. Samuel Barber schreef zijn pianosonate in 1949 en Horowitz gaf de première in 1950. Dat was nogal wat, Horowitz was toen al een van de beroemdste pianisten ter wereld. Barber had aanvankelijk de drie delen klaar voor zijn pianosonate. Horowitz hoorde het werk in wording en vond dat er iets ontbrak. Barber schreef vervolgens de beroemde vierde beweging, de razend moeilijke fuga. Maar Barber had moeite om deze finale te schrijven. Intussen naderde de première en de druk liep op. Volgens een later verteld verhaal belde Horowitz vrouw Wanda Barber op en vroeg waarom hij zo lang treuzelde. Ze zou hem in het Italiaans hebben verweten sei stitico, oftewel je bent verstopt. Barber was daar kennelijk zo door geprikkeld dat hij zich terugtrok en de monumentale fuga in zeer korte tijd schreef. Een van Amerika's grootste componisten had kennelijk als het ware een artistiek laxeermiddel nodig en wel toegediend door mevrouw Horowitz. Horowitz zelf maakte van de sonate niet alleen een première, maar bijna een in zeer korte tijd schreef. Een van Amerika's grootste componisten had kennelijk als het ware een artistiek laxeermiddel nodig en wel toegediend door mevrouw Horowitz. Horowitz zelf maakte van de sonate niet alleen een première, maar bijna een persoonlijk visitekaart.

Zo klonk de pianosonate opus 26 van Samuel Barber, uitgevoerd door Vladimir Horowitz. Horowitz trouwde in 1933 met Wanda Toscanini, dochter van de beroemde dirigent Arturo Toscanini. Hun huwelijk was niet alleen een persoonlijke verbintenis, maar ook een verbinding met een invloedrijke muzikale familie. Wanda was intelligent, uitgesproken en sociaal vaardig, eigenschappen die een belangrijke tegenhanger vormden voor Horowitz' teruggetrokken karakter. Ze speelde bovendien een belangrijke rol in het sociale en professionele leven rond de pianist. Toch zou het te gemakkelijk zijn om Wanda uitsluitend als de steunpilaar achter het genie te beschouwen. Hun relatie kende spanningen en perioden van afstand. Horowitz was een gecompliceerde persoonlijkheid die sterk onder druk kon staan van zijn eigen perfectionisme. Zijn lange periodes van afwezigheid van het concertpodium hadden niet alleen gevolgen voor zijn carrière, maar ook voor zijn privéleven. Maar Wanda bleef gedurende hun huwelijk een belangrijke constante. Dat maakte hun relatie juist interessant. Ze was niet simpelweg romantisch of harmonieus, maar gebaseerd op een voortdurend zoeken naar evenwicht. Tot besluit van deze aflevering van Meesterpianisten laten we u 5 etudes horen uit opus 2 en opus 8 van Alexander Scriabin, gespeeld door Horowitz.

Dat waren een aantal etudes van Alexander Scriabin door Vladimir Horowitz. Dit was Meesterpianisten, samengesteld door Jeroen Hommels. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website concertzender.nl.

U luistert naar Chroniek van de Nederlandse Muziek. Dit is de Concertzender. Deze aflevering van de Chroniek is een vervolg op die van 4 weken geleden en staat geheel in het teken van componist Jacobus Nozeman. Nozeman werd in Hamburg geboren als zoon van acteurs van een reizend Nederlands toneelgezelschap. Hij groeide op in Den Haag en Leiden en moet omstreeks 1710 verhuisd zijn naar Amsterdam. Daar woonde hij aan de Prinsengracht en later aan de Egelantiersgracht. Van wie Nozeman muziekonderricht heeft gekregen is niet bekend. In de jaren 1714 tot 1716 speelde hij zo nu en dan viool in het orkest van de Amsterdamse stad Schouwburg, waarvan bijvoorbeeld ook de componist Willem de Fesch deel uitmaakte. Jacobus Nozeman was van 1719 tot zijn dood in 1745 organist van de Remonstrantse kerk in Amsterdam. In zijn composities is Jacobus Nozeman duidelijk een overgangsfiguur tussen de barok en de rococo-muziek. Hij schreef viool- en cellosonates en liederen. Bekend bleven een aantal sonates voor viool en basso continuo. Niet al zijn werken zijn bewaard gebleven. De muziek van zijn opus nummers 4 en 5 is nooit teruggevonden. In deze aflevering kunt u luisteren naar enkele vioolsonates uit zijn bundels opus 1 en opus 2, die elk 6 sonates omvatten. We beginnen met de vioolsonate in C, opus 1, nummer 1 uit 1725. Er zijn 3 delen. De sonate wordt gespeeld door Antoinette Lohman, viool, en Furor, muzikus.

Dat was de vioolsonate nummer 1 uit opus 1 van Jacobus Nozeman. We vervolgen met de zesde vioolsonate uit dezelfde opus 1. Deze sonate in A-klein heeft 4 delen. U hoort wederom Antoinette Lohman en Furor Musicus.

Dat was de zesde vioolsonate uit de cyclus opus 1 van Jacobus Nozeman. De nu volgende blokfluitsonate is een bewerking van de sonate opus 1 nummer 3. Deze sonate in A klein heeft 5 delen. De uitvoerende zijn Saskia Kolen blokfluit, Rainer Ziepeling gamba en Patrick Ayrton klavcimbel.

Tot het eind van dit uur met een selectie uit de muziekkeuze van Robert de Bree, het concert voor strijkkwartet en orkest van Arnold Schoenberg, door het Lennox Quartet en het London Symphony Orchestra onder leiding van Harold Faberman. Informatie over de podcast en de speellijstuitzendingen van muziekmakers der Nederlanden is gemakkelijk te vinden op de website van de concertzender en op de website van New Music Now.

En hier is nog een keer het Scroll Ensemble van Robert de Bray. Robert de Bray, barokhoboïst, blokfluitist, docent en improvisator. En ook componist trouwens. Meer is te horen in de podcastversie van Muziekmakers der Nederlanden van maandag 31 augustus 2026 en maandag 7 september 2026.

Goedemiddag dames en heren, geen dag Sonnenbach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met deze week veel nieuwe cd's, heel boeiend, maar we beginnen met een prachtig cantate. BWV 61, Nun kom, tegen Haydn Heiland, echte cantate voor Advent. Kom alsjeblieft, haast u, staat er ook in de tekst, hè, om te komen. En dat ga je horen in deze verlangende cantate. Die wordt uitgevoerd weer eens een keertje door onze geliefde Bach-stieftoen in Sankt Gallen, alleen maar Rudolf Lutz, met Maria Christina Kier, sopraan, Gertürk, tenor en Manuel Walser, de bas.

U luisterde naar BBV 61, Cantate Nunc Com, de Heidene Heiland. Uitgevoerd door het Bach-orkest St. Gallen en de Bach-stiftung, onder leiding van Rudolf Lutz. Met sopraan Maria Christine de Kier, tenor Gert Turk en Manuel Walzer de bas. En wij gaan door met de vierde Franse suite, BBV 815. En nu gewoon weer eens uitgevoerd op de piano door Francesco Tristano. Heerlijk om daar eens even een piano in te mogen inzetten.

U hoorde de vierde Franse suite op piano, uitgevoerd door Francesco Tristano. En wij gaan door met de vierde cello suite, DNS, BBV 1010. En die wordt uitgevoerd op die prachtige cd, gespeeld door de Japanse cellist Haruma Sato. En Haruma Sato heeft dit net live uitgevoerd in Tokio en St. Mary's Cathedral. Dat is ook wel interessant.

U heeft geluisterd naar de vierde cello-suite in S, BBV 1010, uitgevoerd door Haruma Sato op de cello. Hans Meerman en Govert-Jan Bach, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Rond 1920 was een groepje jonge componisten in Parijs van mening dat de Franse muziek te veel gedomineerd werd door Duitse romantische invloeden. Ze hekelden de gewichtige toon en bombastische klanktaal van Wagner en consorten. In plaats daarvan streefden ze naar een speelse lichtheid. Hun motto was laag pour laag, wat inhield dat ze muziek componeerden om de muziek zelf, zonder diepere betekenis of allerhande bijbedoelingen. In 2019 wijdde het Peter de Grote Festival een aantal concerten aan de kamermuziek van deze vernieuwers, die bekend staan als de Groupe de Six, of kortweg Les Six. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een compilatie van de concerten die wij op 21, 22 en 26 juli 2019 hebben opgenomen in respectievelijk de Concertboerderij in Valthermond, de Koepelkerk in Veenhuizen en de Hoofdstraatkerk in Hogeveen. We beginnen met een van de meest vooraanstaande leden van de Groupe de Six, Francis Poulenc. Hier is zijn trio voor hobo, fagot en piano, een werk dat hij componeerde tussen 1924 en 1926.

U hoorde Roger Kramers, hobo, Joop Bremer, fagot en Nata Sfirelli, piano, in een trio van Francis Poulenc. Hoewel de Groupe de Six een Franse avant-garde-beweging was, bevond zich onder de leden ook een Zwitsers staatsburger, Arthur Honegger. Van hem hoort u nu de driedelige vioolsonate nummer 1 in Sis Klein.

Dat was de eerste vioolsonate van Arthur Honegger, zoals die op zondag 21 juli 2019 werd uitgevoerd door violisten Floor Lecoultre en pianist Tobias Boschboom. De opname werd gemaakt in de concertboerderij in het Drentse Valthermond. Die avond klonk er ook een werk van het enige vrouwelijke lid van de groep de Six, Germaine Taillefer. Dit is haar hommage à Rameau, een partita uit 1964 voor twee piano's en slagwerk.

U hoorde Hommage à Rameau van Germaine Taillefer, het enige vrouwelijke lid van de Groep de Six. De uitvoerenden waren Paul Komen en Nata Tsvireli Piano, die geflankeerd werden door vier slagwerkers van de Youth Percussion Pool. We verlaten Valthermond en gaan naar Veenhuizen op de grens van Drenthe en Friesland. In de Koepelkerk aldaar speelde het Hermitage Kwartet op maandag 22 juli 2019 dit strijkkwartet van Darius Milhaud. Dat is opgedragen aan Paul Cézanne.

Zo klonk het Hermitage Quartet, bestaande uit Jacobien, Rosemond en Floor Lecoultre viool, Francine Schatborn altviool en Will MacLeish cello. Ze speelden het eerste strijkkwartet van Darius Milhaud, een compositie uit 1912. 4 jaar later schreef Milhaud een 8-tal liederen waarin zijn Joodse achtergrond doorklinkt. Ze worden nu gezongen door Klaartje van Veldhoven, die daarbij op de piano begeleid wordt door Paul Komen.

Applaus van het publiek in de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen, waar sopraan Klaartje van Veldhoven op vrijdag 26 juli 2019 de liederencyclus Poème Juif, Joodse gedichten, van Darius Milhaud ten gehore bracht. Het concert in Hoogeveen werd vervolgd met een vioolsonate van Georges Auric. Dit minder bekende lid van de Groupe de Six componeerde voornamelijk filmmuziek. Zijn vierdelige vioolsonate in G groot dateert uit 1936.

at your door. Standing in the clothes that you once wore.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Niklaas Hoekstra. Graag tot een volgende keer.

0: la France.
1: Dit is Chanson. En ook nu zijn we weer onder elkaar.
2: Entre nous.
1: Een heel intiem programma met vandaag Sylvester Hoogmoed.
3: Het is alweer september, de rentrée is een feit. De regen is terug van weg geweest, maar toch beginnen we deze eerste nieuwe chanson aflevering van dit seizoen met een zomersplaatje van Vincent Lieben.

Vincent Lieben, 51 jaar geleden geboren in Brussel. Tussen 2009 en 2017 bracht hij 4 albums uit. En dit kwam uit 2011, Le Soleil et la Mer. We blijven nog even in zomerse sferen met Michel Fugain. Een minder bekend lied dat ik onlangs op Instagram voorbij hoorde komen. Met hele mooie samenzang van zijn Big Bazaar uit 1976, Avec ton cœur. En daarna draai ik achterin volgens Daniel Balavoine en Daniel Lavoie.

Dat was Il Sème van de Canadese artiest Daniel Lavoie. In 1984 was het ook in Nederland regelmatig op de radio te horen, maar een hit werd het niet, evenmin als de Nederlandstalige versie van Ramses Shaffi. Internationaal gezien, althans in de Franstalige landen, werd het een enorme hit, dit Il Sème. En daarvoor draaide ik zijn bijna naamgenoot Daniel Balavoine met Quand on arrive en ville. Dat was een Fransman, een zeer veelbelovende zanger die nog lang niet de toppen van zijn kunnen bereikt had waarschijnlijk. Maar 40 jaar geleden kwam hij om bij een helikopterongeluk. Daniel Lavoie, die 3 jaar ouder was, die leeft nog steeds. Hij heeft onder andere meegespeeld in de bekende musical Notre Dame de Paris. Maar wat het chanson betreft bleef zijn succes beperkt tot dat ene lied dat ik net draaide. Iets nieuws nu, een tip van Guus Boer op zijn blog Vier Sourire, Hermance Chailloux. Kortweg Hermance met Le Huit de Trop, over iemand met een druk leven. En dan belt er 's avonds iemand om uit te gaan en ze zegt ja. En dan beseft ze dat ze dat niet had moeten doen, want ze verlangt erg naar haar bed. Net 1 jaar te veel. Amis, amour.

Henri Dey met Retour, waarmee hij in 1970 deelnam aan het Eurovisie Songfestival. Hij is inmiddels 86, treedt nog steeds op en viert dit jaar zijn 60-jarig jubileum. De laatste pakweg 50 jaar daarvan heeft hij zich vooral geconcentreerd op liedjes voor kinderen. En ook dat Songfestival liedje leek wel een kinderliedje, maar goed, dat geldt voor meer liedjes die meedoen met dat festijn. Dat nu volgend jaar alweer niet wordt georganiseerd door een Nederlandse omroep, gelukkig. Daarvoor uit 1954 Les Amoureux du Havre, een lied van Léo Ferré door de vrouw die er zoveel van hem op haar repertoire had staan, Catherine Sauvage. Nu weer wat uit 2026 van de nu 81-jarige Gérard Manset, een naam die niet iedereen onmiddellijk wat zal zeggen. Zijn repertoire was vaak een beetje, nou ja, meer rock dan chanson. En hij schuwde altijd de publiciteit een beetje. Dit komt van zijn 26e album, dat afgelopen voorjaar verscheen, Petit Prince, waarin hij zich richt tot de hoofdpersoon van het bekende kinderboek van Saint-Exupéry. Als je onze wereld kende, we leven hier nog in het stenen tijdperk. Vertel nog eens over jouw universum, met die vulkaan en die bloem van je.

Io Mediterraneo. En dat was voor deze aflevering van Nuove Musiche. De playlist kunt u nalezen in de gids op concertcenter.nl en de samenstelling was in handen van Erwin Koster. Volgende week zijn we dan weer met een nieuwe aflevering. Blijf ondertussen vooral luisteren naar de Concertcenter voor meer oude en andere muziek.

Dit is de Concertzender. Het komende uur kunt u luisteren naar het programma L'Esprit Baroque. In deze aflevering verdiepen we ons in muziek uit de 17e eeuw. Deze muziek is vaak minder bekend. Misschien omdat het zich in de overgangsperiode bevindt van renaissance naar barok. We beginnen met twee motetten van Christoph Strauss. Hij leefde eind 16e, begin 17e eeuw en was een getalenteerd componist die vanwege de animositeit van de keizer Ferdinand II nooit het succes kreeg wat hij op grond van zijn talent verdiende. In 1613 en 1631 publiceerde hij in Wenen twee bundels met motetten en missen waarin te horen is hoe hij geworteld was in de Venetiaanse muziektraditie. We laten nu twee motetten horen. Expectant, expectavi, dominum en Deus laudem meam. En ze worden uitgevoerd door Concerto Palatino onder leiding van Bruce Dickey en Charles Toot.

U hoorde Concerto Palatino onder leiding van Bruce Dickey en Charles Toot in twee motetten van Christoph Strauss. Expectans expectavi dominum en Deus laude meam. We gaan verder met drie composities met 17e-eeuwse instrumentale muziek, met aandacht voor effect en affect. In de 17e eeuw werd de affectenleer toegepast in de muziek, waarbij gevoelens als verdriet of vreugde werden uitgedrukt via specifieke muzikale middelen en toonsoorten. Luistert u als eerste naar een werk van Bartolomeo de Selma y Salverde, Canzon a due, tenori, uitgevoerd door Concerto Palatino, en naklinken sonates van Fontana en Uccellini.

Dit was Concerto Palatino met sonate 11 voor twee violen en twee bassen van Marco Uccellini. En daaraan voorafgaand hoorde u een sonate van Giovanni Battista Fontana en een canzone van Bartolomeo de Selma y Salverde. We gaan door met vocale muziek van Giovanni Gabrieli. Luistert u naar twee vocale werken, een 12-stemmig Magnificat en een 8-stemmig Litanie Beate Maria Virginis. Ze worden uitgevoerd door Ex Cathedra, His Majesty's Sackbuts and Cornets en Concerto Palatino onder leiding van Jeffrey Skidmore.

U hoorde orgelwerken gespeeld op het fraaie en historische orgel in Tsum. De organist was Jan Jongepier. En tenslotte gaan we dan naar Datumerwoude. De orgelbouwer Hiens bouwde in 1776 een nieuw orgel in de hervormde kerk van Datumerwoude. Het werd op 26 januari van het jaar erna in gebruik genomen. Na de dood van de bouwer in 1785 werd het instrument onderhouden door Frans Caspar Schnitker. Vanaf 1794 was het in handen van de firma Van Dam, die ook de tremulant vernieuwde. Het orgel is nooit gewijzigd. Bakker en Timminga voerden in 1974 een restauratie uit. Lambert Erné was in eerste instantie als adviseur bij deze restauratie aangesteld. Luistert u tenslotte tot het einde van deze uitzending weer naar Jan Jongepier, die op genoemde fraaie en vrij authentieke orgel speelt met één werk van Michael Pretorius en twee van Johann Sebastian.

U hoorde twee werken van Johann Sebastian Bach en daarvoor één werk van Michael Pretorius. Jan Jongepier bespeelde het orgel van Dan tu ma woude. Dit was Orgelwerk. Alle gegevens kunt u nalezen in de gids op concertzender.nl. En de samenstelling van dit programma was weer in handen van Hans Jongepier.

Dit is de concertzender met Missa, etc. Vandaag is dit programma gewijd aan de Poolse componist Stanisław Moniuszko. Hij is een van de belangrijkste Poolse componisten van de 19e eeuw en werd geboren in een dorp in de provincie Minsk dat tot 1793 deel uitmaakte van het Pools-Litouwse gemenebest. In 1834 ging Moniuszko naar Berlijn om zijn muziekstudie aan de Singakademie voor te zetten. Daar maakte hij kennis met opera, onder andere met werken van Weber, Lortzing en Marschner. Hij kwam ook in aanraking met de oratoria van Felix Mendelssohn Bartholdy en anderen en met werken van Bach en Händel. Na zijn afstuderen vestigde hij zich in Vilnius, waar hij actief was als muziekdocent, organist en concertorganisator. Hij verhuisde naar Warschau en werd in 1858 directeur van het muziektheater en 6 jaar later directeur van het muziekinstituut. Moniuszko is vooral bekend geworden als componist van muziek voor het theater en als componist van liederen. Zijn sacrale muziek is vrijwel onbekend. Die omvat in elk geval 7 missen en daarbij nog losse misdelen en kleinere werken voor koor of solostemmen. We beginnen met enkele kortere werken. Het eerste is Sub Tuum Presidium, dat Moniuszko schreef voor bariton en orgel. Dat wordt gevolgd door Ecce Lignum Crucis voor bariton, koor en orgel. In beide gevallen wordt hier een versie uitgevoerd waarin de orgelpartij is georchestreerd door Moniuszko's leerling Zygmunt Noskowski. Als derde klinkt Requiem Aeternam en dat is geen zetting van de Requiemmis, maar alleen van een enkel tekstfragment daaruit. Moniuszko noemde het een cantata religiosa. U hoort deze werken nu in een uitvoering door Maximiliaan Arkman, bas, het Gellert Ensemble en het Goldberg Barok Ensemble onder leiding van André Sadeiko.

U hoorde achtereenvolgens Sub Tuum Praesidium, Ecce Lignum Crucis en Requiem Aeternam van Stanislav Moniuszko, uitgevoerd door Maximiliaan Arkman, het Gellert Ensemble en het Goldberg Barok Ensemble onder leiding van André Sadeiko. Het hoofdwerk in dit programma zijn de Litanieën Ostrobramskije, de Litanieën van Ostrabrama. De titel verwijst naar de historische stadspoort van Vilnius en de naam betekent Poort van de Dageraad. De poort is beroemd om de kapel met het schilderij van Maria, dat het voorwerp van verering van katholieke gelovigen is. De drie litanieën ontstonden tijdens Moniuszko's tijd in Vilnius tussen 1843 en 1855. Ze zijn technisch veel eisend, wat opmerkelijk is gezien de bescheiden middelen die Moniuszko in Vilnius ter beschikking stonden. In deze werken wisselen solistische passages en koorgedeelten elkaar af. U hoort nu deze drie litanieën, uitgevoerd door Ingrida Gapova, sopraan, Marion Eckstein, alt, Sebastian Mach, tenor, Maximiliaan Arkman, bas, het Gellert Ensemble en het Goldberg Barok Ensemble onder leiding van André Sadeiko.

Dat waren de drie litanieën van Ostra Brama van Stanislav Moniuszko. Ze werden uitgevoerd door Ingrida Gapova, Marion Eckstein, Sebastian Mach, Maximilian Arkman, het Gellert Ensemble en het Goldberg Barok Ensemble onder leiding van André Sadeiko. Dit was Missa etc. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. Samenstelling Johan van Veen.

De opkomst van de Nederlandse do-it-yourself cassettecultuur. Een serie muziekprogramma's vol verhalen van de verzamelaars en de pioniers.

0: In deze aflevering over de opkomst van de Nederlandse cassettecultuur hebben we Nicole van der Veen te gast. In 1982 startte zij samen met Hessel Veldman het Exart cassettelabel. Hessel speelde al sinds de jaren 60 gitaar, voornamelijk covers in lokale bandjes en met veel aandacht voor de blues, met als grote voorbeeld Jimi Hendrix. Gelijktijdig werd er in de loop van de jaren 70 de gretigheid naar nieuwe muziek gevoed door de muziekbibliotheek in Haarlem. Bijna wekelijks werden daar de allernieuwste LP's geleend en intensief beluisterd. De meest interessante platen werden op cassette gekopieerd. Dit eclectische palet aan muziek werd de voedingsbodem voor alles dat zou volgen. In 1978 werd het cassettedek vervangen door de bandrecorder. Direct een reden om meer eigen gemaakte muziek op te nemen. De bandrecorder, de gitaar en een overgekocht Philacordia orgeltje werden vanaf 1978 de instrumenten waarmee geëxperimenteerd ging worden. In hetzelfde jaar gingen Nicole en Hessel samenwonen in een appartement op de 11e verdieping van een flatgebouw in IJmuiden. Met in de woonkamer een opnamestudio. Het komende uur neemt Nicole ons mee terug naar de eerste jaren van het Exart-label. Hoe het begon en waar het allemaal toe leidde.
1: In 1978 ben ik verhuisd vanuit Groningen naar IJmuiden aan Zee. Want Hessel en ik hadden elkaar halverwege de jaren 70 ontmoet in Drenthe. En dat was ook uiteindelijk de reden dat ik dus naar IJmuiden aan Zee verhuisde. Toen ik nog in Groningen woonde, toen stuurde Hessel mij al regelmatig cassettes met muziek die hij zelf maakte, gitaarspelend in bandjes. Maar dat waren meestal Stones, Hendrix, blues en rock'n'roll nummers. En we gingen ook veel naar concerten toe, samen, overal en nergens. En toen we gingen samenwonen in onze flat in IJmuiden, op 11 hoog, uitkijkend over de zee en de duinen. Toen maakten we in onze woonkamer ook een studio. En daar kon Hessel zelf thuis muziek maken en dingen opnemen. Want hij had vlak voordat hij zijn ouderlijk huis verliet, had hij het radioprogramma gehoord van Willem de Ridder, de Radiola Improvisatiesalon. En hij had net van zijn oma een orgeltje, zo'n oud kerkorgeltje, zeg maar, overgekocht. En daar toverde hij echt fantastische klank uit voort. Dus hij ging fantastische nummers opnemen en stuurde die dus in naar de Radiola Improvisatiesalon. En in onze studio werd bijna ieder uur dat we vrij hadden en niet naar ons werk waren, werd er muziek gemaakt en namen we nummers op. En we bezochten ook samen, Hessel en ik, de Radiola Improvisatiesalon live. En al deze broeiende broedplaatsen met elkaar thuis en bij de Radiola Improvisatiesalon, dat werd een eindeloze stroom aan vreemde klanken en muziekopnames.

Ja, 1982. De VPRO had dat jaar daarvoor een cassette uitgegeven met muziek van Hessel. En daarop staat het nummer waar we net de uitzending mee zijn begonnen. De muziekcassette groeide gewoon heel uit tot een medium voor nieuwe muziek. In eigen beheer, schoppen tegen de platenindustrie. Er werd gewoon vrijuit muziek verspreid. Geen overgeproduceerde muziek, maar muziek nog midden in het creatieve proces. En Hessel en ik begonnen met het Exart label. Onze Rotterdamse vrienden maakten met elkaar ook muziek, ook in de huiskamer. En onze eerste cassetteuitgave werd dan ook die van hun, Rotterdans. Daar lieten we net een fragment van horen. En na onze reis door Amerika en de aanschaf van de Korg MS-20 en de Roland Space Echo zijn in ons huiskamerstudio de nummers ontstaan voor de cassette United States 15. Dat was de tweede uitgave van Exart. De komende 6 minuten gaan we dan ook luisteren naar de eerste track van kant 2, Kaibab.

0: Na de start van ons eigen label brak er echt een enerverende tijd aan. In de home studio werd bijna dagelijks muziek gemaakt en opgenomen met en door vrienden. En we leerden Staalplaat kennen in Amsterdam. Toen zat het nog in de Spuistraat. Ik heb er later zelf ook nog een tijdje gewerkt. En plots was daar ook Aorta, een kunstenaarscollectief in het gekraakte voormalige NRC Handelsbladgebouw. Hessel deed daar in 1982 zijn eerste concert als klankkunstenaar tijdens de opening van Peter Gielis Beeldstroom samen met Kees van Ede. En ondertussen werd ons label onderdeel van een wereldwijd netwerk. De uitgaven werden niet alleen verkocht, ook wel, maar eigenlijk was het belangrijkste dat er heel veel onderling werd geruild met andere hometapers en cassettenlabels, zonder internet en toch de hele wereld over. Dat was echt heel bizar. De vriendschap met Willem de Ridder werd ook steeds hechter. Hessel ging muzikale omlijstingen maken voor zijn hoorspelen, de verhalen die Willem dus vertelde, schoolradioprogramma's, noem maar op. Overal maakte Hessel muziek bij. Maar later ook klankstukken die we samen met Willem en Cora maakten in onze studio, of live, realtime uitvoerden en allemaal op tape gezet. Toch moet ik eerlijk zeggen dat wij het werken in de veilige omgeving van onze huiskamer, onze eigen studio, het meest ontspannend vonden. Samen met Hessel nam ik de SM-tape op. Het werd de vierde Exart-uitgave. Lekker experimenteren met geluid en de eerste aanzet tot het maken van liedjes.
1: Strange sounds.

In de eerste helft van de jaren 80 groeide het cassettenetwerk behoorlijk. Over heel de wereld waren labels overactief. En in ons huiskamer werd behalve een opnamestudio ondertussen ook een cassettekopieercentrum. Naast het maken van muziek waren we avond aan avond hoesjes aan het maken, vouwen, labeltjes op de cassettes aan het plakken. Een eindeloze stroom aan uitgaven ging door onze eigen handen heen. Alles homemade in de home studio. Why Create, IJmuidense Creaties, dat werd de naam voor het collectief tot stand gekomen muziek. Maar ook muziek van andere bevriende huiskamercomponisten gingen we verspreiden, zoals Aart Zwaans, Robert Enema, Kees van Ede, Herman Terloo en natuurlijk Enno Veldhuis. En al vrij snel na het opstarten van Exart meldde Herman Terloo zich bij ons. Net terug in IJmuiden, na zijn studie in Engeland, kwam hij elke week met zijn sopraansaxofoon op bezoek en nam veel nieuwe muziek op platen mee. Maar ook schreef hij fantastische teksten. Van de Why Create serie uitgaven hoor je nu twee nummers die zonder Herman nooit zouden zijn ontstaan. Het nummer Johnny is wel een van de meest spraakmakende.

Een van de hoogtepunten in die jaren was voor ons wel het Holland Festival in 1983. Want ineens stonden we plots 4 avonden achtereen in de stad Schouwburg in Amsterdam. Willem presenteerde daar namelijk een avondvullend programma en die vroeg ons deel te zijn van de performance. En daar zeiden we natuurlijk geen nee tegen. Hessel en Kees van Ede voerden samen de muziek uit die later op de cassette werd uitgebracht. Het werd een van onze meest verkochte Exarts uitgaves. Onlangs verscheen bij het Engelse label Infinite Expanse de LP-versie van deze oorspronkelijke portable vaudeville cassette. Een opvallend ritmisch gedeelte gebruikte Hessel later weer voor zijn album Songs of the Sperm Whale. Hessel had in de tijd namelijk aan Herman Terloo gevraagd Engelse teksten te schrijven met als thema pervers seksuele gedragingen en verslavingen. Tja, en toen ontstond daar op het ritme uit de soundscore van Portable Vaudeville het nummer Eddie and His Mom. Later heeft Hessel voor een speciale DJ-set deze beide uitvoeringen aan elkaar gemixt. Dus gaan jullie nu luisteren naar een deel van Portable Vaudeville cassette, overgaand in het nummer Eddie and His Mom van de cassette Songs of the Sperm Whale.

Vanaf de jaren 85 en 86 kregen de opname en de producties een steeds experimenteler karakter. Er werden meer soundscapes gecreëerd en instant improvisatie was heel vaak de werkwijze. En in de eindproductie paste Hessel dan collagetechnieken toe. Ondertussen zorgde het collectief Corco Sola Lex ervoor dat we ook buitenshuis veel bezig waren met muziek maken. En ons label Exart bleef ondertussen overactief cassettes uitgeven. Hoewel we wel merkten dat de interesse om cassettes te kopen, dat nam af. Maar het ruilen, dat bleef echt volop doorgaan met al onze mailnetwerken die waren ontstaan in die afgelopen jaren. En daardoor bleef het kennismaken met ongehoorde muziek bestaan en enveloppen vol met cassettes uit onze mailbox halen was echt iedere keer toch wel weer een behoorlijk genot. We blijven in dit uur bij de opkomst van de cassettecultuur. En dat was echt de periode van 80-85. Van de Exart cassette The Black Box uit 84-85 laten we nu een fragment horen. Het laat gelijk horen dat onze uitgegeven muziek steeds vaker het experiment omarmde.

Pas in de jaren 95 was het echt het einde van het verhaal Exart. Gedurende de jaren daarvoor was het label al steeds meer in rusten. En voor Hessel en mij was er een totaal andere periode aangebroken. Het enige waar we wel mee bezig waren was nog het digitaliseren van de originele banden en opnames, zeg maar. En dat gebeurde één op één naar CDR. En eigenlijk tot ver in het nieuwe millennium werd er nog sporadisch nieuwe muziek gemaakt. Tot ineens de vraag aan Hessel was of die weer eens wilde optreden. En met de opmerking erbij of we wel eens hadden gezien hoe vaak onze muziek werd beluisterd via internet en YouTube. Wij hadden echt geen idee, maar toen ging alles ineens wel weer kriebelen. Steeds meer oorspronkelijke cassettes verschenen online en er werd over geschreven. En we kregen allemaal mails met vragen of de cassettes nog te koop waren. En zo niet, of het alweer opnieuw was uitgegeven. Dat was ongeveer rond 2014. Het was het begin van het tweede muziekleven. En dat is tot nu toe nog lang niet afgelopen. We gaan ter afsluiting luisteren naar het nummer dat het meest werd beluisterd via YouTube en super populair werd in de ondergrondste dance scene. I Don't Want to Be Part of Your Life Today. Samen opgenomen in onze huiskamerstudio in IJmuiden.

U heeft geluisterd naar de 8e aflevering van een serie radioprogramma's over de opkomst van de Nederlandse cassettecultuur. In deze uitzending vertelde Nicole van der Veen over de begindagen van het label Exart. Samen met Hessel Veldman runde zij vanaf 1982 tot 1995 vanuit IJmuiden dit cassettelabel. De samenstelling en productie was in handen van Hessel Veldman. Peter van Kooten deed de techniek en Mark Ritsema verzorgde de presentatie.

Dit is The Art of the Improvisers voor de Concertzender en World of Jazz, samengesteld en gepresenteerd door Bert Dobben. Vanavond de derde aflevering gewijd aan de Duitse saxofoniste en componiste Ingrid Laubrock. Zij werd geboren in Stadloon in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen op 24 september 1970. Haar voornaamste instrumenten zijn de tenor- en sopraansaxofoon. Ze studeerde onder meer bij Jean Toussaint en Dave Liebman. Ingrid Laubrock heeft inmiddels een enorme staat van dienst opgebouwd en is, wat mij betreft, doorgedrongen tot de hoogste echelons van de contemporaine jazz. Ook manifesteert ze zich in toenemende mate als een zeer talentvolle componiste van zogenaamde third stream muziek. Maar dat zal allemaal later nog aan de orde komen. Vanavond aandacht voor twee cd's met trio-opnames. In de vorige uitzending van The Art of the Improvisers liet ik u al iets horen van een trio bestaande uit Ingrid Laubrock, pianist Liam Noble en slagwerker Tom Rainey. Sleep Thief is niet alleen de naam van het trio, maar ook van de onderhavige cd die werd opgenomen op 1 september 2007 in het St. Peter's College in Radley, Engeland. De cd werd uitgebracht op het Zwitserse label Intact Records. Een topalbum en om dat te onderstrepen nu direct twee stukken achter elkaar. In het titelstuk Sleep Thief zou je bijna zweren dat Laubrock in de eerste 4 minuten een trompet bespeelt, maar dat staat nergens vermeld. Het moet dus wel de tenorsaxofoon zijn. En in de tweede track, Oofie Twerp, speelt ze sopraansaxofoon. Alle stukken op deze cd zijn compleet geïmproviseerd.

Zo klokken Sleep Thief en Oofy Twerp. In het nu volgende stuk horen we Ingrid Laubrock weer op tenorsaxofoon. Luister naar Never Were Not.

Na het relatief ingetogen Never Were Not, nu weer een stuk met een wat hoger adrenalinegehalte. Met Ingrid nu weer op de sopraansaxofoon. Luister naar Environmental Start.

U hoorde Iron Spider en Coast Machine. De laatste muziek in deze aflevering van The Art of the Improvisers, samengesteld en gepresenteerd door Bert Dobben, is een compositie van slagwerker Tyshawn Sorey. In de volgende uitzending van The Art of the Improvisers komen er wat langere stukken aan de orde van dit album. Dit is tot slot een stuk getiteld On the Sixth.

schapenwolkjes en een ondergaande zon. Ik weet niet hoe het er bij u uitziet, maar hier zijn we lekker aan het nazomeren. En dat deden we even met een rustig begin, in dit geval met Mad Professor. En het waren twee werken met twee verschillende titels, maar wel allebei met precies datzelfde baslijntje en diezelfde drums. Heel soortgelijke dubs. Allereerst hoorde u Solar System van Mad Professor dus. En dat staat op het album Evolution of Dub uit 1996. En eraan vast hoorde u diezelfde Mad Professor, maar nu met een remix voor Massive Attack. U hoorde Cool Monsoon, en dat is een remix van Massive Attack's Weather Storm. En dat staat op het inmiddels helemaal klassiek geworden album No Protection. En dat alweer uit 1995. Het is zondagavond, u luistert naar de Concertzender. Goed dat u erbij bent. En we gaan meteen door naar nu wat nieuwer werk, niet uit de jaren 90, maar van afgelopen augustus, 28 augustus om precies te zijn. Tot 9 uur is dit Sensenta en we gaan meteen door met Michael Reff. Dit is Step Inside.

licht uit het lood staande gezelligheid, licht bevreemdende vrolijkheid. Dat kunnen ze wel in Japan. Dit was Non-Turn, daar hebben we de afgelopen weken vaker wat van gedraaid. Non-Turn van het stiekem best wel vrolijke album Repeating Town. Dit was het stuk Indicate en Repeating Town. Het album Repeating Town dat is verschenen op Audiobob Records, het Amerikaanse label. En Non-Turn dus uit Japan. En nou realiseer ik me dat het misschien een beetje vroeg in de uitzending is voor een wat droeviger noot. Er is een nieuw album verschenen van Spielerij, dat is natuurlijk goed nieuws. Spielerij Dennis Knopper, oftewel Dennis van Databloem, beter bekend als. Die heeft een album uitgebracht op 1 september, dat heet It's My Pleasure. En dat is een ode aan onze eigen Bob Rusje, onze eigen Bob die we elke dag nog zo vreselijk missen hier. Een deel daarvan is al te horen geweest, een van de tracks met de naam Dag Bob. Dat was in die gezamenlijke 3 uur uitzending die we toen namens de hele redactie ter nagedachtenis aan Bob hebben gemaakt. Dennis had dat toen ingestuurd en dat heeft hij nu uitgewerkt tot een volledig album. De eerste track die daarop staat die heet On a Musical Mission en die gebruikt hetzelfde muzikale materiaal als de afsluiter van het album. En dat is dus die track Dag Bob. En we draaien ze allebei. Ter nagedachtenis aan onze eigen Bob, wat missen we je nog jongen, is dit Dennis Knopper alias Spielerij met On a Musical Mission.

synth en sequencer werk. Een beetje Noises of Russia-achtig. Ik vind het fantastisch. De uitsturende de Neubauten Radmoei in Slaughter Natives. Geniet van de muziek die er toe doet. Throbbing Restore, Klaus Schulze, Leibach, Tuxedo Moon, Plastic Man Radio, Massacre International, Tenshin Dream, Fedra. Wat een fantastisch album is dat. Godzang, This Heat. Police de eindlijst der ijskrijsten. Ja, zoals ik gisteren op een platenbeurs die gehouden werd in de Jacobikerk. Niet vanwege het feit dat ik daar even zonder zit, maar vanwege het Le Guess Who Festival. Sowieso een prachtige locatie en helemaal voor een platenbeurs heb ik nu ontdekt. En het leuke aan een platenbeurs is, ik ga er alleen maar heen om dingen te ontdekken die ik totaal niet ken. Muzikale klanken.